Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als je wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles de zesde aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als u wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles, de zesde, aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als u wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles, de zesde, aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als u wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles, de zesde, aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als u wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles, de zesde, aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen. Eerst kwam de ene en ging naast de deur staan. Toen kwam de tweede en stelde zich niet ver van de eerste op. Toen de derde. Toen de vierde. Toen de vijfde. Ten slotte stonden wij allemaal op een rij. De mensen merkten ons op, wezen naar ons en zeiden: die vijf zijn uit dat huis gekomen. Sindsdien leven wij tezamen. Het zou een vreedzaam leven zijn als zich niet voortdurend een zesde wilde aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg. Waarom dringt hij zich in waar hij niet gewenst is? Wij kennen hem niet en willen hem niet in ons groepje opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend. En als u wilt, kennen wij elkaar ook nu niet. Maar wat bij ons vijven mogelijk is en verdragen wordt, is met die zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn we met ons vijven en we willen niet met ons zessen zijn. Wat zou overigens dit voortdurend samen zijn voor zin hebben? Ook voor ons vijven, heeft het geen zin. Maar wij zijn nu al samen en blijven het. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Nieuwe verbindingen willen wij niet. Maar hoe moet je dit alles, de zesde, aan zijn verstand brengen? Want lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze kring betekenen. En wij verklaren liever niets en nemen hem niet op. Hij kan nog zo'n lelijk gezicht trekken. Wij stoten hem met de ellebogen